Joe Louis Walker, I Won't Do That. Geneva Magnus uit Detroit besloot na een concert van Otis Rush om blueszangeres te worden. En ze opereert tegenwoordig vanuit Los Angeles en zingt alle frustraties uit haar moeilijke jeugd van zich af. En dat noemen we dan blues. Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do.

Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do. Billy Brands, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago, en hij beschikt over een all-star band, The Sons of Blues. Hij leerde het vak van James Cotton, Junior Wells en Carrie Bell, en tegenwoordig is hij de beste mondharmonica-speler in Chicago. Billy Brands en The Sons of Blues, Blue and Lonesome.

Billy Brands and the Sons of Blues, Blue and Lonesome. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Elvin Bishop, dat was de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Hij maakte met producer Kit Anderson het album 100 Years of Blues. En dat deed hij samen met mondharmonica-veteraan Charlie Musselwhite. Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Midnight Hour Blues.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een, net als 3 jaar terug. Hè? Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Streuer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Streuer. En Harry Streuer is de oudere broer van Egbert Streuer. En de familie Streuer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Streuer of Streuer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het is Harry Streuer. En die heeft toch een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Streuer en Egbert hebben dat zelf gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Streuer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyszynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Oké. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtkomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En daar ben jij ook heel erg bedreven, want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan.
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot.
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is dat voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden en die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel waar dat is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog?
1: Ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wien. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, ja, dat is de enige manier, bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet waar je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. En er is niks veranderd. Nee, kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Oké. Okay, yeah.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja. Yeah.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is om vochten. Eerst om vochten. Om stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote komt er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, luisteraars. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel speelden. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat verder met de muziek?
2: Ja, maar die luistert naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nou over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is, en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met de hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif, maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon. Die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone...

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je dat lekker vindt.
1: Dat is een groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet net aan hem doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als healer, hè?
0: Ja. Als,
1: daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had... bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwijt op een gegeven moment. De rommel die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder bij elkaar.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. Ja. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, yeah. Outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vurige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door, ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een tijdje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En waar ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje. Een
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in Fontje Meert u, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gaan. Ja. Dus, maar goed, Daniel is het ook met doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: loslopen. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou... Ja, zeg maar, begerenswaardig antiek. Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja. Ja.
1: Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja, ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, de,

0: dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren. Of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè. Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zoals je het bijna wil noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja, Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zac Brown uit Georgia is de zoon van een tandarts en hij stopte met zijn studie om te slagen in de muziek. En dat is hem intussen gelukt, want hij had al 13 nummer 1 hits in Amerika met prachtige Americana. De Zac Brown Band, My Old Man.

The Zac Brown Band, My Old Man. Carrie Ballett, Mississippi, ging naar Chicago en werd daar de mondharmonica speler van Earl Hooker, Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red en Jimmy Dawkins. En toen begon hij een band met zijn zoon, bluesgitarist Lurie Bell. Daarnaast speelde Carrie Bell ook nog op albums van John Lee Hooker, Muddy Waters, Honey Boy Edwards, Duck McLeod, Jimmy Rogers en de Ventus Blues Band. Carrie Bell, Hard Working Woman.

Carrie Bell, Hard Working Woman. Gillian Welch uit New York werkt al jaren met gitarist David Rawlings. Ze nam ook nog nummers op met Alison Krauss, Ryan Adams, Emmylou Harris, Mark Knopfler en Tom Jones. En sinds 1992 opereert ze vanuit Nashville. Gillian Welch, Look at Miss Ohio.

Gillian Welch, Look at Miss Ohio. Rusty Sin uit Californië was de gitarist bij Jimmy Rogers, Luther Tucker, Snooky Pryor, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het de hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En dat leverde intussen 8 soloalbums op. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. Het is een nummer van Towns van Zandt uit 1972 en daarna werd het een heel populair duet. Merle Haggard en Willie Nelson hadden er een grote hit mee in Amerika. Willie Nelson nam het ook op met Kenny Chesney. Steve Earle deed het met Luann Womack, Luke Bryant en Dierks Bentley en Elizabeth Cook met Jason Isbell. Maar Emmylou Harris doet het helemaal alleen. Pancho and Lefty.

Abilou Harris, Pancho and Lefty. De Kinsey Report, dat is een bluesband uit Indiana onder leiding van vader Big Daddy Kinsey en drie van zijn zonen. Intussen is Big Daddy Kinsey gestopt, maar zijn zonen, Donald, Ralph en Kenneth, die hebben de band voortgezet en waren in het verleden ook al de begeleidingsband van Albert King, Muddy Waters en Bob Marley. De Kinsey Report, Time is Running Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Sop Rock van John Mayer is het album van deze week. En John Mayer is nooit getrouwd, maar hij versleet wel een peloton beroemde vrouwen. De actrice Jennifer Hewitt, zangeres Jessica Johnson, de actrice Minka Kelly, de actrice Jennifer Aniston, de zangeres Taylor Swift en de zangeres Katy Perry. John Mayer, All I Want Is To Be With You.

John Mayer, All I Want Is To Be With You. Highway 101, dat is een band uit Los Angeles met zangeres Paulette Carlson. Nadat ze 4 nummer 1 had volgezongen in Amerika, ging Paulette Carlson solo verder. En toen werd Nicky Nelson de zangeres van Highway 101. En intussen heeft de band 13 albums gemaakt en 18 hits gescoord. Highway 101, Whiskey If You Were a Woman.

Highway 101, Whiskey If You Were a Woman. De Holmes Brothers uit Virginia. Die band bestaat sinds 2015 niet meer. Dat komt omdat drummer Popsy Dixon op 9 januari 2015 overleed en zanger-gitarist Wendell Holmes overleed op 19 juni 2015. Basgitarist Sherman Holmes woont weer in Saluda in Virginia. De Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Dwight Yoakam uit Kentucky verhuisde maar met één doel naar Los Angeles. Hij wilde beroemd worden. En daar zorgde producer Pete Anderson voor. Hij haalde topmuzikanten naar de studio. J.D. Foster als basgitarist, Jeff Donovan de drums en Glenn D. Harden op piano. En Pete Anderson was zelf de gitarist. Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Dwight Joachim Guitars, Cadillacs. Het Amerikaanse blad Rolling Stone zette de Jeffrey Brothers op de eerste plaats op de lijst van beste duo's aller tijden. Phil Everly overleed in 2014, hij werd 74 jaar, en Don Everly overleed in 2021, hij werd 84 jaar. The Everly Brothers, I Walk the Line.

The Avery Brothers, I Walk the Line. Dave Hall werd in Engeland geboren, maar hij was 4 jaar toen zijn ouders naar Perth in Australië vertrokken. En daar begon hij de band Broken Habits, later de Dave Hall Band. En in 1972 werd dat de Dave Hall Blues Band. En dat leverde hem een contract op bij het Amerikaanse blueslabel Alligator Records. En sindsdien hanteert hij een vast schema. Hij toert 6 maanden over de wereld en vervolgens vertoeft hij weer 6 maanden thuis in West-Australië. Dave Hall, Jenny Lee.

Dave Hole, Jenny Lee. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Rodney Crowell uit Houston brak door met zijn album Houston Kid. Hij was gitarist in de Hot Band bij Emmylou Harris. Hij zat samen met Vince Gill in de Cherry Bombs. En hij schreef al nummers voor Waylon Jennings, The Oak Ridge Boys, Johnny Cash, Roseanne Cash, Emmylou Harris, Jerry Reed, Bob Seger en Crystal Gayle. Rodney Crowell, Shame on the Moon. Gayle, Rodney Crowell, Shame on the Moon.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens, van de Immediate Family, A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

het laatste kuntje van John Mayall. Althans, de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, al nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, ben er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noem het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titelloze debuut-cd, Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen, 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog, ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zeggen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo, Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. AG Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe CD was dat, de CD Killer King. Zeer hem uit de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compu Texas van Cine CD. Just a little pick me up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nee CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje overgemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij: I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus het wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nog een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park, What's Your Drinking Song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slide-gitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele warmtes met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Zevon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was toch ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X, productie van Jackson Browne. En door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender geworden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Marcus King uit South Carolina werd ontdekt door Warren Haynes en hij leerde het vak in de bluesband van zijn vader Marvin King. En het komt van het album Carolina Confessions, geproduceerd door Dave Cobb. Marcus King, Side Door.

Bugs King, Side Door. Het nummer komt van het album Golden Empire. En het kwam alleen als single uit in Frankrijk. Het origineel is overigens van Faye Adams. En dat werd uitgebracht in 1953. En het nummer werd ook nog opgenomen door Pat Boone, Little Richard, Paul Jones, Elvis Presley, Paul McCartney en Jimmy Vaughan. Tina Turner, Shake a Hand.

Tina Turner, Shake a Hand. Larry Boone uit Florida schreef hits voor Don Williams, Tracy Lawrence, Rick Trevino, Lone Star, Mary Osmond en George Strait. Maar als zanger was hij veel minder succesvol. Hij heeft slechts één top 10 hit in Amerika gescoord met Don't Give Candy to a Stranger. Dit komt van zijn album Get in Line. Larry Boone, I Still Got What You Got Over.

Larry Boone, I Still Got What You Got Over. Barbara Carr uit St. Louis was de opvolgster van Fontella Bass in de Oliver Sane Band. En als soloartiest begon ze met echtgenoot Charles Carr een eigen platenlabel, Bar Carr Records. En dit was de eerste opname voor dat nieuwe label uit 1989. Barbara Carr, Good Woman Go Bad.

Barbara Carr, Good Woman, Go Bad. Lynn August, dat is een blinde Seidico-artiest uit Louisiana. Hij begon in de band van zijn oom, Claude Duffy. En in 1980 begon hij zijn eigen band, The Hot August Nights. En tegenwoordig heeft hij een eigen bedrijf, TouchTag. En dat bedrijf ontwerpt computers voor blinden. Lynn August, Creole People.

Lynn August, Creole People. Cicero Blake uit Chicago is de voormalige zanger van The Golden Tunes en later was hij de zanger van The Cool Jans. Maar hij tekende een solocontract bij Brunswick Records en toen toerde hij als voorprogramma met James Brown en Wilson Pickett door Amerika. Cicero Blake, Dip My Dipper.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Crown van Eric Gales is het album van deze week. En Eric Gales leerde gitaar spelen van zijn twee oudere broers, Eugene en Manuel. En deze Manuel maakte carrière als Little Jimmy King. Na het overlijden van Little Jimmy King begon Eric Gales zijn Eric Gales Band met broer Eugene als basgitarist. En in 1991 werd Eric Gales al uitgeroepen in Amerika als Best New Talent. Eric Gales, The Storm.
2: How can you love what I do, but hate who I am? Somebody give me an answer, 'cause I don't understand. I wasn't raised like that, it wasn't part of the plan. How can you love what I do, but hate who I am?

Eric Gales, The Storm. Ted Taylor uit Oklahoma was de zanger van de Mighty Clouds of Joy Gospel Group en later zong hij bij de Soul Seekers, de Cadets en de Jacks. Als soloartiest nam hij voor allerlei kleine labels op, totdat hij in 1987 om het leven kwam bij een verkeersongeval in Louisiana. Hij werd 53 jaar. Ted Taylor, Houston Town.

Ted Taylor, Houston Town. Dolly Parton verdiende een vermogen met een eigen compositie. Het werd een hit voor haar en er verschenen daarna 238 covers, onder meer van Linda Ronstadt, Whitney Houston, Kenny Rogers, Ilse de Lange, Michael Bolton en Glennis Grace. En het nummer werd gebruikt voor twee grote films, The Best Little Whorehouse in Texas en The Bodyguard. Whitney Houston had een nummer 1 hit met dit nummer in 25 landen. Het origineel van Dolly Parton werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. En in Nederland bereikte dit nummer de tweede plaats in de hitparade. Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. De Carter Brothers, dat is een band rond Roman, Albert en Jerry Carter uit Alabama. De heren spelen country, Americana, zwarte gospel en blues. En ze zijn heel populair in Amerika en een beetje vreemd ook in Ierland. En leadzanger Roman Carter is ook als soloartiest heel succesvol. Dit werd een top 20 hit in Amerika voor de Carter Brothers. Southern Country Boy.

The Carter Brothers, Southern Country Boy. Heather Miles uit Californië nam ooit een single op als verjaardagscadeau voor haar moeder. Intussen is ze een succesvol zangeres en ze heeft haar eigen band, de Cadillac Cowboys. En ze is bepaald geen Nashville-artiest. Ze voelt zich meer aangetrokken tot de Bakersfield-sound. Dit komt van haar album Highways and Honky Tonks. Heather Miles, True Love.

Heather Miles, True Love. Bobby Powell uit Louisiana was een gospel- en blueszanger. En via een paar gospelgroepen belandde hij uiteindelijk in de blues. En dit was zijn enige nummer 1 hit in Amerika. En vervolgens vond hij het mooi geweest en keerde hij terug naar de gospel. Bobby Powell, C.C. Rider.

Bobby Powell, CC Rider. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Odetta uit Alabama zong folk, blues, jazz en gospel. En Martin Luther King noemde haar altijd The Queen of American Music. Ze overleed in 2008 op 77-jarige leeftijd. Ze liet 36 albums na en ze werkte nog mee aan albums van Eric Bibb, James Cotton, Pete Seeger, Roger McGuinn, John Hyatt, John Baez, Janis Ian en Jimmy Witherspoon. Odetta, House of the Rising Sun.

Opname 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Er heel goed naar luisterd naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit wordt komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

0: Preach to My Soul. Titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furore maakte met zijn band Killing Floor. Bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep. Hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld uit 1963. Help Me.
1: Wait, you gotta help me. I can't do it all by myself. Gotta help me, babe. I can't do it all by myself. Yeah, you know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens op het nummer Killing Floor van Howling Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewoon. Die Gary Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er dan wel een beetje in deuren gewoon. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi. The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Darius Speer van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika, naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico, dan kom je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek, een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge, een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal, die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline, alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een CD uitgebracht, Straight From The Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met, onder andere Christon Kingvis Ingram, de man die afgelopen weken, 10 juni, speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram, een nummer over B.B. King, Mount Up On The Wings Of The King.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn nieuwe CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat Cuban in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe CD van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spullen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn liste CD opgenomen, de CD Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselband was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar giet dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet, en de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Houd mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met de Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Aston op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die gaat reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966 en doorvoer het origineel van John Lee Hooker. Het origineel was dateerd uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uit te komen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Dus Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werk gegaan. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een ECD gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en de Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica spullen. Johnny Sansone is ook een mondharmonica spullen. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Harris Blues, de Rijnoorde Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nina Simone uit North Carolina studeerde voor concertpianisten in New York. En om haar studie te financieren trad ze op in een nachtclub in Atlantic City. En uiteindelijk speelde ze haar hele leven The Devil's Music. In 2013 overleed ze in Frankrijk. Ze werd 70 jaar. Nina Simone, Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Nina Simone, Feeling Good. Passenger, dat is de artiestennaam van de Engelse singer-songwriter Mike Rosenberg. Hij begon als straatmuzikant, verbleef enige tijd in Australië, maar heeft intussen in Engeland al 13 albums gemaakt. Passenger, Let Her Go.

Bo Diddley, I'm a Man. Amy Winehouse uit Londen werd als een komeet een wereldster en vernietigde zichzelf in hetzelfde tempo door middel van alcohol en een drugsverslaving. In 2011 overleed ze in Camden Town, Londen. Ze werd slechts 27 jaar. Amy Winehouse, Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black. Big Mama Thornton uit Alabama scoorde in 1952 al een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van het songwritersduo Lieber en Stoller. Ze verkocht 2 miljoen singles van dit nummer, maar 3 jaar later werd het een wereldhit voor Elvis Presley en hij verkocht 10 miljoen singles van dit nummer. De zangeres raakte vervolgens aan de drank en overleed in 1984 op 57-jarige leeftijd. Big Mama Thornton, Hound Dog. You!

Big Mama Thornton, Hound Dog. Amy MacDonald uit Schotland is pas 32 jaar, maar ze heeft al 12 miljoen albums verkocht. En ze heeft in 11 landen in de top 10 gestaan. Ze is getrouwd met Richard Foster, een voetballer van Glasgow Rangers. Amy MacDonald, This Is The Life.

Amy MacDonald, This is the Life. Willie Dixon schreef het nummer in 1954 en het werd een top 10 hit voor Muddy Waters. Maar in 1961 nam Etta James het op voor haar album At Last. En het haalde de hitlijsten in Nederland, Engeland en België. Etta James, I just want to make love to you.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Corinne Bailey Rae, dat is een Engelse singer-songwriter, en in 2006 verscheen haar debuutalbum en dat werd meteen een nummer 1 in de albumcharts in Engeland. In 2008 overleed haar echtgenoot Jason Rae en haar rouwproces verwerkte ze door nieuwe nummers te schrijven. Corinne Bailey Rae, Put Your Records On.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues with Friends van Dion is het album van deze week. En Dion zou in 1959 samen met Buddy Holly naar Clear Lake in Iowa vliegen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat het ticket eventueel evenveel kostte als de maand huur voor zijn ouders in New York. En daardoor overleefde hij de winter dance party. Dit nummer gaat overigens over een andere overleden collega van Dion. Paul Simon zingt tweede stem. Dion, Song for Sam Cooke.

Dion, Song for Sam Cooke. Guitar Slim uit Mississippi had zijn grootste hit in 1954. Ray Charles was de producer van de single en er werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Maar Guitar Slim was een structurele alcoholist en hij overleed op 32-jarige leeftijd in New York. Guitar Slim, the things that I used to do.

Guitar Slim, The Things That I Used To Do. Duffy komt uit Bangor in Wales en ze deed ervaring op als zangeres in de plaatselijke bluescafés. Dat leverde een platencontract op en na een optreden in de tv-show van Jules Holland werd haar debuutsingle Mercy een wereldhit. Duffy, Warwick Avenue.

Duffy, Warwick Avenue. Sun Records in Memphis was hot in de jaren 50. Daar braken de grote sterren door. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Charlie Ritz en Harold Jenkins, die zich later Conway Twitty ging noemen. Maar dat waren stuk voor stuk blanke artiesten. En toen kwam Milton Campbell uit Mississippi. Hij was de eerste zwarte artiest op het platenlabel. Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

0: Little Milton, walking the back street and crying. Gray Scott uit Londen toerde in 2017 als voorprogramma van Rag & Bone Man door Engeland. Maar een jaar later, in 2018, toerde ze al zelfstandig door Engeland en Schotland. Ze heeft nog geen hit gescoord, maar ze is erg populair in Engeland dankzij haar optredens bij de BBC-televisie. Grace Carter, Silence.
1: Say everything's better in the daylight.

0: you.
1: Grace Carter, Silence. Cry to Me, dat is een nummer dat is veel gecoverd. Het werd opgenomen door Betty Harris, The Pretty Things, The Rolling Stones, Freddie Scott, Tom Petty en Mark Broussard. Maar in 1961 was het al een hit voor Solomon Burke, Cry to Me.

Solomon Burke, Cry to Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek en Henry Knecht die coördineerden de playlist. Imelda May uit het eerste Dublin zorgde voor een soort rockabilly revival in haar vaderland. Maar in 2012 verhuisde ze naar Londen en daar brak ze definitief door. En intussen toerde ze al 5 weken met Jeff Beck door Amerika. Imelda May, Call Me.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

De nieuwe single van deze man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone. Ooh.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die te schreven hebben. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Heb ik zelf gezegd, hoor, dat hij eigenlijk overhaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blieft nog even bij de zanger. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbe McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, ik heb duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, van de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die CD die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je eens even kijken, wat staat er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En ene daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Mondharmonica speelde uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lizzie Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lizzie Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020 van de CD West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die CD. Uitstekende CD. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaiden we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding, dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmore James for President. Mooie titel trouwens, Elmore James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om er precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt er vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin, country. Zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u gekomen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June, of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe CD van Valerie June, The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort, althans hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig en hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit, maar dit is een nummer. Titelnummer van de derde CD van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt door al eerder een nummer van het draai, Johnny Mastro en Mama's Boys, en door van het titelstuk Elmo James for President.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan nog wel verklappen, hij is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys, dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91. Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam, die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere, nou ja, van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison. Voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van de cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Sweet Inspirations, dat waren vier zangeressen uit New York. Het waren de favoriete achtergrondzangeressen van Elvis Presley. En later zouden ze ook veel met Van Morrison werken. En dat deden ze zo goed dat ze een contract kregen bij Atlantic Records. The Sweet Inspirations. Oh, what a fool I've been.

The Sweet Inspirations, Oh What a Fool I've Been. De Drifters uit New York werkten met producer Burt Burns in de periode dat Johnny Moore de leadzanger was van de Drifters. En Johnny Moore was de opvolger van Benny King. En hij had een nummer 1 hit in Amerika met de Drifters, Save the Last Dance for Me. De Drifters, Far From the Maddening Crowd.

The Drifters, Far From The Maddening Crowd. Rodney Foster, die komt uit Del Rio in Texas en in 1992 verscheen zijn debuutalbum en hij is nooit een Del Rio in Texas en in 1992 verscheen zijn debuutalbum en hij is nooit een platte country.

Burke en Spencer Wiggins, maar toen nam de voormalige zangeres van de band The Meditations het ook nog een keer op. En tot ieders verrassing werd het een top 20 hit in Amerika. Laura Lee, Uptight Good Man.

Laura Lee, Uptight, Good Man. Blackberry Smoke, dat is een band uit Atlanta, Georgia, met zanger-gitarist Charlie Starr. En het vorige album, Like an Arrow, werd een nummer 1 hit in de Billboard Country Charts in Amerika. Op 6 april komt er een nieuw album uit, Find a Light. En we hebben een primeur, want dit is al een voorproefje. Blackberry Smoke, Let Me Down Easy.

Blackberry Smoke, Let Me Down, Easy. James en Bobby Purify, dat waren twee neven uit Florida. James Purify en zijn neef Robert Lee Dickey. En ze hadden een wereldhit met I'm Your Puppet, maar ook dit nummer werd een top 10 hit in Amerika. James en Bobby Purify, So Many Reasons.

James and Bobby Purify, So Many Reasons. Damie Knight nam in 2015 deel aan het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Intussen heeft ze haar eigen band en het debuutalbum is klaar, Budapest. En ze is opgegroeid met de muziek van Dolly Parton en Loretta Lynn. En het is eigenlijk best een aardig album geworden voor een onervaren 21-jarige zangeres. Damie Knight, Too Late.

Demi Knight, Too Late. Brenda Lee kreeg in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. Ze opereerde vanuit Nashville, maar voor haar album Memphis Portrait ging ze naar de American Studios in Memphis, want dat was heel erg in die dagen. Daar namen ook Dusty Springfield, Elvis Presley en Dionne Warwick op. Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Black Coffee van Beth Hart en Joe Bonamessa is het album van deze week. En Beth Hart en Joe Bonamessa omringen zich weer met de beste muzikanten die er te vinden zijn in Amerika. Anton Fick op drums, Michael Rhodes op bas, Rhys Wynans toetsen en Rob McAnally als tweede gitarist. Beth Hart en Joe Bonamessa zitten on the top of the world.

Beth Hart en Joe Bonamassa, Sitting on the Top of the World. Esther Phillips, dat was een geweldige zangeres, maar ze werd gedurende haar hele carrière structureel geteisterd door drugsproblemen. En ze had de pech dat ze deze single op de markt bracht tegelijkertijd met Irma Thomas, die hetzelfde nummer opnam. Esther Phillips, Cheater Man.

Esther Phillips, Cheat on Man. Curtis Salgado uit Portland, Oregon heeft een nieuw album, Rough Cut. En dat album bevat onvervalste, pure blues. Hij maakte dat album samen met zijn vaste gitarist Alan Hager. Curtis Salgado, You Got to Move.

Curtis Salgado, You've Got to Move. Bobby Patterson kwam uit Dallas. En in de jaren 60 was het een hype dat alle artiesten naar Memphis of naar Musclesshoes gingen om op te nemen, want daar zouden de beste studiomuzikanten zitten. Maar deze Bobby Patterson trok zich daar nooit iets van aan. Hij bleef zijn kleine Summit Studio in Dallas trouw en hij scoorde aan de lopende band hits. Bobby Patterson, Long Ago.

Bobby Patterson, Long Ago. Steven Troch, dat is een Belgische mondharmonica-speler, en in zijn begeleidingsband zit de Nederlandse gitarist Little Steve van der Nat. En de Steven Troch-band heeft een nieuw album, Rhymes for Mellow Minds. En dat is een aardig album, maar niet meer dan dat. Als zanger kan Steven Troch mij eigenlijk niet het hele album boeien. De Steven Troch-band, Mr. Jones.

de Steven Trochband, Mr. Jones. In 1971, toen was de hitperiode van Percy Sledge voorbij en hij was op zoek naar nieuwe nummers en hij stuitte op een nummer dat geschreven was voor Arthur Alexander en die had dat nummer 6 jaar laten liggen voordat hij het opnam. Het was intussen ook opgenomen door Bill Brandon, Joe Simon, Joan Baez en Steve Goodman, maar desondanks maakte Percy Sledge er ook nog een hele mooie uitvoering van, Rainbow Road.

Percy Sledge, Rainbow Road. Adam James Seurensen, dat is een singer-songwriter uit Chicago, maar hij werkt met een Nederlandse muzikant in zijn band, namelijk Jan van Beijnen. En Jan van Beijnen speelt banjo en dobro. En wat ook leuk is, zijn nieuwe album is opgenomen in het stadje Nederland in Colorado. En daar ben ik eens een keer geweest. En dat is een hele vreemde gewaarwording, want daar hebben alle mensen Nederlandse namen. De Bruin, Jansen, Dijkstra, daar heb ik eens geïnformeerd. En er zijn allerlei Nederlanders heen gegaan toen daar in de mijnen gewerkt moest worden. Die mijnen zijn intussen lang gesloten, maar die Nederlandse namen die leven daar voort. Al ben ik niemand tegengekomen die ook maar één woord Nederlands sprak. Adam James Seurensen, Dust Cloud Reflect.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem begonnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dat is 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet
1: al? Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar...
0: Maar je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de Mulo gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur. En ik ook.
0: Ja, ja.
1: En we hadden dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens, waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amatenbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Arie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een man of 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus, en ja, we hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Old Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar het was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in dat geval.
1: Ja, het zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, de hoofden erop. En wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de Mulo-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag is dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee, nee. Nee. Ja. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de Mulo, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Balloveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: Wij gingen liever op eigen houtje, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, Harry was niet zo'n geweldige, leerling op de Mulo, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de daar waren die opstaan, Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9, die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de Mulo feestje, zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vonden het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand, zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. En dan kon hij dus de solo soli in spelen die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
0: Oh, ja.
1: En dat trokken we met, en ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Maar mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
0: Hmm.
1: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan gingen we gewoon ergens midden in het bos in te spelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want de skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
0: Hmm.
1: Je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud wasbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffelgroep gitaar spelen.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog een banjo nodig en dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar-banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Nou, toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
1: En dat duurde wel 2 jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: Met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hillebrand, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Group, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deed niet alleen maar niet zomaar de Mixtures. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen, hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in. Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Maar Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Eckerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar. Naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, ja, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant op gegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Uh-huh.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Dus dan moesten

0: Dixieland band dus gewonnen.
1: Het was een mix van skiffle, Dixieland, boogie boogie, eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
0: Bananenbootsong bijvoorbeeld was ook. Ja, dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Buy Our Love.
1: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
0: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffelperiode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
1: Ja.
0: Je hoeft geen niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een basbord.
1: Ja.
0: En je ging van een oude theekist ging je een bas maken.
1: En met één snaar?
0: Met één snaar, ja. En dan ging het van boven naar beneden. En dan maakte niks uit of je wel speelde. Het klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
1: Ja. Dat is echt een volksmuziek bijna. Ja,
0: daar komt er ook vandaan.
1: Hele toegankelijke muziek.
0: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
1: Ja.
0: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je horen als je het zo draait.

0: I'm Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazzgroep. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens even duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. We hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, je zag niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend? En wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Zo'n hoogstaande bas, hè?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond hij wel leuk.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekprijs was van Herman van Kekeren. Ja, dat was de
0: zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. Een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld van krijgen. We hebben er geen cent van gekregen.
0: Oh,
1: Jacques Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen het bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Nou, ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
2: Chris Barber.
1: En allemaal de standards van Down by the Riverside. Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In. En dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ook, ja, absoluut. Okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skiffelnummers natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: In de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Ja, Jaap Hilbrand, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rockin' Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstap gekomen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen. Een jongere zoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En hij stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan zijn we op een middag erheen gegaan. Dan wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keus maken jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En toen heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja, ja. Ja,
1: en achteraf een goede keuze dan. Want hij is natuurlijk met het QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel, dus, dat klopt. Maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar het plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja, ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco,
1: ja.
0: Gelling. Hans Kins speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Ja. Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft,
1: ja.
0: Een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja, ja.
1: De eenvoud, en net als in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is Ballerina is het dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden en daar gebeurt van alles in. Emoties, je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Week, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu 1967. Jaap Hilbrandi, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. U kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Ja,
0: of is dat te ver gezocht van mij?
1: Nee, wel een beetje, ja. Ja. Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil. Ja, dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen. Juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenhoofdveld geweest met z'n allen.
0: Goh, ja. Altijd leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus een hele goede herinneringen daaruit.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashioned zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog, 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashioned. Ja.
0: Die speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
0: Ja, After Midlife.
1: Ja, After Midlife, ja. Nou, precies.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken, zeg, dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk. Ja. En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar,
1: dus eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was het nog een LP trouwens. Jaap Hilbrandi, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Hmm. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek er op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat het ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Nee, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder daar heb ik niet zo best overstaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Bluesmuseum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Bluesdagen zijn dan. Ik weet niet of jij eraan meedoet, Jaap, aan de bluesdag.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Eelco niet. Hmm. Dus nee.
0: Jij bent meer in de sfeer van de jazz, de Dixieland en de old fashion gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Want je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Oké. Ik zat even denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond hartstikke...
1: Ik heb wel veel met muziek gedaan daar trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doeg. En Aad Doeg is degene die... Nou, in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal. En volleybal.
0: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenbogen op de rug.
0: Ja.
1: En naar Ballorheide, Kamsheide, Boswachter, Afmoezaan, Kattenkwaad uit Vuurtjesdook en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandi overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 2:45, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Aster Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Aster dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban de Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma, dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan dat ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralf de Jong. De nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger wordt die, gepresenteerd. In elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralf de Jong.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Southern rockbands zijn pas geloofwaardig zodra ze met een Southern accent zingen. En voor zanger Wes Bayliss is dat geen probleem, want hij komt uit Alabama. Het nummer is geschreven door Tom Petty, de Steelwoods, Southern Accents.

De Steelwoods, Southern Accents. Joan Baez komt uit Staten Island in New York. Haar vader kwam uit Mexico, haar moeder kwam uit Schotland en ze was in haar jonge jaren een fan van Pete Seeger en de zangeres Odetta. Ze kreeg een relatie met Bob Dylan en via hem leerde ze de jongens van de band kennen. En vandaar dit nummer van Robbie Robertson, Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down.

Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. De in Drenthe wonende zangeres AJ Plug uit Katwijk benutte de corona-periode voor het maken van een nieuw album met twee gitaristen, Klaas Kuyt en Guy Smeets, die ook de productie deden. En het nieuwe album werd door de Blues Foundation vorige week gekozen tot het beste bluesalbum van het jaar. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Buffy St. Marie had Indiaans bloed en ze werd geadopteerd door een gezin in Massachusetts. Tijdens haar studie begon ze als singer-songwriter in de folkclubs in Manhattan en New York. Ze speelde ook nog 5 jaar een rol in de tv-serie Sesamstraat voor de Amerikaanse televisie. En tegenwoordig woont ze op Hawaii. Een cover van dit nummer werd een hele grote hit voor Donovan uit Schotland. Buffy St. Marie, The Universal Soldier.

Buffy St. Marie, The Universal Soldier. The Tractors, dat is een band uit Tulsa, Oklahoma, onder leiding van zanger-gitarist Steve Ripley. En het is eigenlijk een gelegenheidsband, want hij gebruikt muzikanten van de begeleidingsbands van Bob Dylan, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Linda Ronstadt en Bob Seger voor zijn onderneming. Na 7 albums overleed zanger Steve Ripley in 2019, dus dat betekende meteen het einde van The Tractors. The Tulsa Shuffle.

The Tractors, de Tulsa Shuffle. Tom Rush studeerde aan de Harvard Universiteit in Cambridge en was gitarist in een rockband in Boston. Later was hij straatmuzikant in Parijs en Londen. En terug in Amerika kreeg hij een contract bij Elektra Records als singer-songwriter. Een cover van dit nummer werd een grote hit voor de Walker Brothers. Tom Rush, No Regrets.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En dat is alweer het 13e album van Matt Anderson. Hij begon in 2002 in New Brunswick in Canada met zijn band Flat Top. In 2004 verscheen zijn eerste soloalbum en sindsdien toert hij moederziel alleen door Canada, Amerika en Europa. Matt Anderson, All We Need.

Matt Anderson, All We Need. The Love and Spoonful, dat was de band van John Sebastian uit New York en gitarist Sal Janowski uit Canada. De basgitarist en de drummer kwamen uit een andere band, de Sell Outs uit Long Island. En ze werden al heel snel het huisorkest van The Night Owl, een populaire club in Greenwich Village. En in 1976 had John Sebastian met een solonummer, Welcome Back, zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Maar hier is hij met The Love and Spoonful, Daydream.

The Love and Spoonful, Daydream. P. Jacobs uit Los Angeles zingt Americana op een bluesy manier. Ze groeide op met een alleenstaande moeder die een grote platencollectie bezat. En ze studeerde jazzgitaar, maar speelde al vrij snel in blues, soul, rock, folk en funkbands. Dit komt van haar album True Truths and a Lie. P. Jacobs, Waitress Blues.

Jacobs, Waitress Blues. Tim Rose uit Washington D.C. begon in de band The Singing String samen met Philip Blondheim, en die kent u natuurlijk niet, maar die werd later wereldberoemd als Scott McKenzie met zijn wereldhit San Francisco. En nu ik het toch over wereldhits heb, de cover van dit nummer werd een wereldhit voor Jimi Hendrix. Tim Rose, Hey Joe.

Tim Rose, Hey Joe. Rick Trevino uit Austin moest kiezen tussen een carrière als prof, honkballer of de muziek. En even later bood Sony Music hem een vet contract aan. Zijn album Looking for the Light mocht hij maken met de beste studiomuzikanten van Nashville. Drummer Eddie Beyers, basgitarist Michael Rhodes uit de begeleidingsband van Joe Bonamassa, steelgitarist Paul Franklin en pianist Matt Rawlings. Rick Trevino, The Pain.

Rick Trevino, The Pain. Paul Siebel komt uit Buffalo en hij was al snel het voorprogramma van Eric Anderson en José Feliciano. Hij verhuisde naar New York en dan werd hij de buurman van Jerry Jeff Walker. En Jerry Jeff Walker coverde nummer Louise van Paul Siebel. Hij schreef mooie nummers, deze Paul Siebel, maar hij was

niet opgewassen tegen Bob Dylan en zijn carrière kwam eigenlijk nooit van de grond. Hij werkte later als bakker en parkwacht in Maryland. Paul Sewell, Louise.

Paul Siebel, Louise. Foreigner, dat is de Amerikaanse band onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones. Zij speelde in Frankrijk bij Françoise Hardy, Sylvie Vartan en Johnny Holiday. Terug in Engeland was hij onderdeel van de Spooky Tooth. En toen ging hij naar Amerika om toe te treden tot de Leslie West Band. En daarna begon hij een eigen band, Foreigner, met zanger Lee Graham uit New York. Foreigner, Jukebox Hero.

Foreigner, Jukebox Hero. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Jonathan Edwards uit Minnesota stopte met zijn studie, want hij zag meer toekomst in zijn band Sugar Creek. En dat klopte, want hij stond al in het voorprogramma van B.B. King en de Allman Brothers Band. Hij deed als gast mee bij Emmylou Harris. En tegenwoordig woont hij in Maine, want daar tekende hij een contract bij Cruising America's Waterways. Hij heeft een vaste baan. Hij treedt op tijdens rondvaarten op cruiseschepen. Jonathan Edwards, Sunshine.

0: Aline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, The Way Up North. Onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
2: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, tummert.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een Epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: O ja, auto, ja. Ja, ja. Ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
3: Ja, en toen zagen wij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij moesten een buurt gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat het geen eenvoudige bedoeling was.
2: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man waar we met aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wou toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
4: God, it was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, A.Z. Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
3: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
4: I mean, people have been saying that for 40 years, yeah. But there's no one picking it up, and it's not being carried on, and you know, the crew that we have are about the remaining survivors of the people that grew up playing not for a career, not to make some money, with no intention of going to Europe with it. It sort of happened after the fact. You know what I mean? Just, there might be other guys out there that we don't know about that are still playing, but they're not going to be that many, and they're not going to be, there'd be guys that probably wouldn't be very popular in the community anyway, you know? I mean, there used to be, in even the smallest town, 20 guitar players. Most of them, I wouldn't think would be worth recording. And you know, most of those guys are gone. You know, they're just getting older and older. They quit, or they don't want to play anymore. They get religion or something like that, and then that's it. They're gone.
5: Do you think that the young people are not interested in this type of music and don't want to hear something about it? About I think it's the blues and the jazz. It's a cornerstone of American music and American culture.
6: Right.
4: Well, I mean, you know, everyone will always say, "Oh, well, that's, you know, you can't say that the young kids aren't interested in it," but they aren't. I mean, you're going to have some that are, yeah. You know, just because there's so much choice available, and there's the internet. There's going to be ways to learn about something. There'll always be a couple, and there always have been a handful, but in general, no. You know, they don't buy the records. They don't care about it. They don't they don't go to blues clubs. We had to take our acts into like punk rock and alternative clubs to get a younger audience. Now it's people 40 and up, you know, 50 and 60 and up, you know, that keep up with it. And you know, you'll have guys who went to University of Chicago or something as a college student and got into it and hit, you know, in the 60s and have kept going, but they're not like it is. It's over. I mean, look at Chess would sell 50 or 60,000 records around Chicago. There's no one doing that. I mean, of blues. You know, the kid, they're into the hip hop.
7: Left to the right, to the left, to the right.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Even Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zoveel verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1. En
0: iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Hmm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten. Dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Leo, want dat ben Bruce. Wat? Dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouwje met achterin een olde garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know
3: him. He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on the Vanguard in the old days. He plays on the Vanguard.
3: Vanguard, exactly. Yeah, right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
2: the internet,
1: and
2: copying
1: CDs or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and
2: right.
1: And the authors get nothing from it?
3: Well,
2: I think always, you know, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000? I mean, I mean, you know, I think, yeah, I mean, that's.
1: It didn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steele. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzetten. En die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van... Inderdaad, een hele rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deed. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, door naam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vragen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week. Of ja. Weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Door staan een boek te lezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui hebben natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Ik bedoel, wat stelt het voor?
1: Ja, het stelt natuurlijk helemaal niets voor, maar...
0: Ik bedoel, de directeur maar zelf inpakken.
1: Ja, maar... Dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat en zo. Hmm. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft een beetje te maken met, het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug en dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zou ik maar zeggen.
0: Hmm. Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. En dat, dit is ook blues en dat vind ik, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, hij in de muziekwereld de naam Fat Possum laat vallen, dan de mensen die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En, er is al zo vaak door mij zegt ook van, het is blues en jazz, het blijft muziek in de kantlijn en er zijn weinig mensen die het kopen, maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild, especially like when Europeans think that we'll have like some huge, almost corporate office or something, you know, and they get the answering machine, they're like, what the fuck, you know? Yeah, exactly. Yeah, I guess sort of status improved a lot in Holland over the last 2 or 3 years. And we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out, and no one would ever be able to reorder it.
1: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across. You know, it's a yeah. I think you made a good choice because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were like, if we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
1: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that. You know, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they weigh so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that, but we're just trying to you know, make it a little more solid, and that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know, but it'll work. That's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first. They, you know.
3: And how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them?
4: All of them, supposed to be. Yeah.
2: It's just, you know, we're very lucky that the office is in Amsterdam, and
3: they do the whole thing.
2: Right.
3: Okay.
2: But you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write-up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later. And then it kind of gets going like that, and it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's...
3: Yeah, we've got I've got this sample from a guy who's a journalist with the Harlem Daily, which is Harlem in New York is from Harlem in Holland. It's a city.
2: Right. Mm-hmm.
3: And he did an interview with me, and he gave me a copy, and that's the way I came on.
2: Really?
3: Came on it, you know. So. And when we decided
2: that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know, not just.
3: But it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's probably the only one.
2: I mean, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for, and I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's you know, it's still rock, you know. And, you know, with Canned Heat and like, you know, John Lee Hooker's, you know.
3: Yeah, I like his early recordings.
2: Actually, I do too, but
3: the VJ thing.
2: It's brilliant. But it's it'll be like, Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really. It's not helping us.
3: Well,
2: someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe.
2: Yeah,
3: and
2: okay.
3: I hope you're doing all right, because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook wel muziek van zo'n older knakker, Robert Lee Burnside. Nintje 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sampler die zij u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Yeah. Yeah. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sampler door, denk ik, een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen hij zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan. En
0: ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt u gebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel vanuit Amsterdam geregeld en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ze zei van,
1: it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreden in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder de deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Lock Tree was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters dat die zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Maar toch wel.
1: Ja.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Dan, maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op te bestaan als label. Hè?
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eindelijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $25.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk
1: en
0: wel
1: weer. En dat was voor die tijd daar natuurlijk ook wel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuur. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja, nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin die woonde een paar straten weer erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, door de naam ken ik wel even over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Hè? Klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Dus hij opgeruid, ja.
1: Ja, is hij opgeruid.
0: Want daar woonde een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, een prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat lees hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan en ja, ik denk dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet, want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist in een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Meeldijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nou.
1: Ja,
0: wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden dus niet meer middenmaakt allemaal. Hè. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ook nog andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt. En die, ja,
0: was dat die eigenlijk?
1: Ja, en het klonk een beetje als dat klonk een beetje als Murray, maar langs een goede dus.
0: Het is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Nee, dat is staan te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way of North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Na Red, White and Blue, de Harry Muskee Band en de Muskee Gang had Harry Muskee in 1991 eindelijk weer eens een hit met de formatie Muskee, Brother Blues.

Muskay, Brother Blues. Robert Gray nam een nummer op met zijn held en inspirator Albert Collins, die als bijklussende bouwvakker ooit het huis van Neil Diamond verbouwde, terwijl de beroemde hitzanger helemaal niet wist wie zijn klusjesman was. Albert Collins en Robert Gray, The Dream.

Albert Collins en Robert Gray, The Dream. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, speelde de blues totdat hij erbij neerviel. Na een optreden in Frankrijk overleed hij in een hotel in Zurich. Johnny Winter, Good Time Woman.

spare, just double round. Yeah, spin it around.

vocês.

Johnny Winter, Good Time Woman. Bluesgitarist Roy Buchanan pleegde zelfmoord in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. Roy Buchanan met zangeres Gloria Hardyman. Why Don't You Want Me?

gitarist Roy Buchanan en zangeres Gloria Hardyman, Why Don't You Want Me? Lonnie Brooks uit Louisiana was daar al bekend als Guitar Junior, maar hij verhuisde naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief. En toen ging hij maar verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks en onder die naam werd hij waanzinnig populair in het lokale clubcircuit. Lonnie Brooks, Family Blues.

Lonnie Brooks, Family Blues. James Cotton uit Mississippi was de mondharmonica-speler bij Howlin' Wolf en later bij Muddy Waters. Hij had toen nog zijn eigen James Cotton Blues Quartet. En als gast speelde hij mee op albums van Greg Allman, Joe Bonamassa, Janis Joplin, B.B. King, Keith Richards en Santana. James Cotton, Easy Lovin'.

James Cotton, Easy Lovin'. Son Seals uit Arkansas leefde het echte bluesleven. De man had 14 kinderen. Tijdens een echtelijke ruzie schoot zijn vrouw hem neer. Zijn huis brandde af en daarbij verloor hij al zijn gitaren. En zijn linkerbeen werd geamputeerd vanwege zijn suikerziekte. Hij overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd in Chicago. Son Seals, Friday Again.

Sun Seals, Friday Again. Lonnie Mack uit Indiana was als jongen van 14 jaar al professioneel gitarist in Cincinnati. Daarna was hij gitarist bij The Avery Brothers, Chuck Berry, James Brown, Freddie King en Joe Simon. En hij is de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. Lonnie Mack, Stop.

Lonnie Mack, Stop. Coco Taylor uit Memphis werd in Chicago met hulp van producer en songwriter Willie Dixon de Queen of the Blues. Ze overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Coco Taylor, The Hunter.

Coco Taylor, The Hunter. John Lee Hooker nam het nummer al op in 1951... en het werd een van de best verkochte blues-singles aller tijden. Er verschenen covers van John Hammond, Beryl House, Buddy Guy samen met Junior Wells en Jack Bruce samen met Gary Moore. En in 1989 nam John Lee Hooker het opnieuw op met Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

0: John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Muddy Waters nam het nummer op in 1955 en daarna nam hij het nog een paar keer op, en deze opname stamt uit 1968. En het werd ook nog gecoverd door de Yardbirds, The Who, de Bintangs, Q65, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty en Hans Stasing. Muddy Waters, Manny's Boy.
1: Oh, yeah.

0: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drentse Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met praten we het komende uur over zijn muziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Logus van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralph de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè?
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten, maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging het eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, ja, ja? Zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op Howlin' Wolf. Stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd, zeg maar, op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja, ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut rock en roll, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel CD's uit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom gelijk met 4 CD's?
1: Ja, omdat ik. Ik had wat nieuwe bandleden en ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In de nood.
1: In de nood, ja, in Hoogland.
0: Ja.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ja, ik kan hem wel laten liggen, maar nu is die. Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, nou, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ja, ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja.
0: Wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Oh, ja, ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: me. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog één van Just Ralph. Zo'n man doen aan.

0: Yeah. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan...
0: het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen, omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben, komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, hou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: Draaien.
1: Oké,
0: gaan we wel draaien, ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. Zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes en die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Dat je dan in die soort, moet ik het zeggen, een soort flow zit van het gevoel. Zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, zijn ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja. Yeah.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, hé, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Yeah.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooi, een dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Verslag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de North Sea Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is... dat is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own van Ralph de Jong van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
1: Ja, he, Sun Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, het is toch al mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
1: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
1: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, vind ik toch wel mooi.
1: Ja,
0: wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
1: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Van, ja, want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Yeah.
1: En hij zei van, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nou ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want ja, toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, maar die, ja, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek, dat het allemaal niet geen glamour en glitter is, zeg maar gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk, ja.
1: Ja, ja.
0: En die heb jij ook gekend,
1: ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden, dat
1: nee,
0: een hele tijd uit geweest ben.
1: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
1: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar
0: ja,
1: het was toch ook een soort mogelijkheid, omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
1: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar, dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar
1: ja,
0: dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dat, dat,

0: Ja, nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen. Ja, ja. Let Me Look In Your Eyes, dat is van de nieuwe CD.
1: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
1: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
1: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
1: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
1: Heb ik wel bij je.
0: Nou, gaan we straks wel even naar luisteren. Okay. Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
1: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Ja, wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan. Je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, dat mm-hmm. Er nog wat meer komt. Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Mooi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, wat, met band.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?

0: Ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe eens met de band, want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten en het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan, heb je soms zo'n geconcentreerd publiek, dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
1: Ja, ja. Solo optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden waarschijnlijk.
0: Klopt, ja.
1: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
0: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja,
1: precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
0: Ja, precies. Ja,
1: dat is Kim Snelten volgens mij.
0: Kim
1: Snelten. Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
0: Oh ja.
1: En want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig. Ja. Speelde in het begin ook wel mondharmonica. Uh-huh. Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: En een mondharmonica speler.
0: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
1: Nee. Ook, maar, wanneer solo optreedt ook niet?
0: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
0: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
1: Nou, dan moet ik even wat
0: even een beetje doen, ja.
1: Ja, even...

0: gotta look in the mirror, see myself and grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gebreden.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of even wacht wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja.
1: Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen. Want Drenthe is ook een provincie waar het altijd... Het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: want
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen.
2: Ja.
1: Zie ik vaak in jou gevolgd. Dus, dan ben je een goede hand.
2: Bijzonder, fijne mensen.
1: Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. En, zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky's from the spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer? Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee, hoor.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry Musquet met de Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80, denk ik.
0: Ja.
1: Nog,
0: hè? Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep hij met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi, hoor.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toen de tijd allemaal gefilmd heeft. En die ook mee geweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook wel geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Ja. Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden, ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar. Je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Edward James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.
0: Dat Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Oh, ja. En ja, dat het toch een beetje toeristenindustrie is.
1: Dat is het, ja. Ja.
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder, ja.
0: Ja. Het is een must-see, je moet er geweest zijn, maar nou, verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drent.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder en fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat
1: Klopt,
0: we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album. Ja.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over. Dat je gewoon rotsen opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. Hè, dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ready for change.
1: Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, dat
0: het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is weer anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan dat wel een beetje erbij.
0: Je hebt soms,
1: theaters natuurlijk. Je hebt soms Frits Philipszaal is ook heel mooi. Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja, ja, daar heb ik.
0: Ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit. En de LSB Experience. Ja. En dat gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club, de Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou? De kerk is zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou, in elk geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is het zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor, hè?
0: Ja, net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. Ja. 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed, mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Worm. Worm. Een beetje een rare titel eigenlijk.
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan ging dan ook, kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst. Dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond over de keuze of dat hij ging mediteren. En dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven. En als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend, dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar, gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, ja, dat, ja. Ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja, ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's plaat, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op het podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Of muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak ook vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar komt.
1: En dan komt dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een ja. Album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja, ja. We nog één nummer laten we horen, ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar en dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd. Doorgaan.
1: Doorgaan, ja.
0: Dreams. Ja.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Yardbirds uit Londen is een unieke band, want zowel Eric Clapton, Jeff Beck als Jimmy Page maakten deel uit van de Yardbirds. Op dit nummer hoort u Jeff Beck op gitaar. De Yardbirds, You're a Better Man Than I.

The Yardbirds, You're a Better Man Than I. Eric Clapton was gitarist van The Yardbirds van 1963 tot 1965, Jeff Beck van 1965 tot 1966 en Jimmy Page van 66 tot 68. Toen viel de band uit elkaar en ging Jimmy Page in principe verder als de New Yardbirds. Maar hij moest eerst nog als begeleidingsband optreden tijdens de opname van een album van PJ Proby. En uiteindelijk werd het later helemaal niet de New Yardbirds, maar Led Zeppelin. Graham Goldman van 10cc schreef deze hit voor de Yardbirds en u hoort Eric Clapton op gitaar. For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. En het volgende nummer werd opnieuw geschreven door Graham Goldman, die later in 10cc zat. En dat was werkelijk een wonderkind, want op jeugdige leeftijd had hij ook al Busstop voor de Hollies geschreven en No Milk Today voor Herman's Hermits. Eric Clapton is weer de gitarist. Heartful of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul. De band bestond uit zanger Keith Relf, slaggitarist Chris Drea, basgitarist Paul Samble-Smith en drummer Jim McCartney. En de solo-gitaristen, dat waren passanten. Hier is de band met Eric Clapton. Good morning, little schoolgirl.

The Yardbirds, Good Morning Little Schoolgirl. Toen de Rolling Stones echt doorbraken en te groot werden voor het clubcircuit in Londen, werden de Yardbirds de opvolgers van de Stones als huisorkest in de Crawdaddy Club in Richmond. En dit was de eerste eigen compositie van de Yardbirds die de top 10 haalde in Engeland met Jeff Beck op gitaar. Still I'm Sad.

The Yardbirds, Still I'm Sad. Graham Goldman uit Manchester, een beginnend songwriter, bleef hits schrijven voor de Yardbirds. Dit was al de derde en deze hit leverde de band een gastoptreden op in de Hammersmith Odeon tijdens de grote manifestatie. En dat was namelijk het Beatles Christmas Show met Jeff Beck op gitaar. The Yardbirds, Evil Hearted You.

The Yardbirds, Evil Hearted You. The Yardbirds was van origine een bluesband, maar Eric Clapton stoorde zich eraan dat er van die commerciële singles gemaakt werden, want de band had hits nodig. En daarom was hij blij met dit nummer dat geschreven werd door Billy Boy Arnold, een bluesartiest uit Chicago, met Eric Clapton. I Wish You Would.

The Yardbirds, I Wish You Would. De band begon als Metropolitan Blues Quartet en ze debuteerde met een live album, Five Live Yardbirds, opgenomen in de Marquee Club in Londen. Dit nummer werd geschreven door Jeff Beck, The Yardbirds, New York City.

The Yardbirds, New York City. Het vertrek van Eric Clapton was natuurlijk een ramp voor de band, en toen moesten de andere bandleden op zoek naar een gitarist die blues kon spelen. En die vonden ze aan de andere kant van de stad in Londen bij de Tridents. Daar speelde een zekere Jeff Beck, The Yardbirds. I'm not talking.

The Yardbirds, I'm Not Talking. In 1966 speelde The Yardbirds een rol in de cultfilm Blow Up. En dit volgende nummer werd live gespeeld in de film met op gitaar Jimmy Page. Stroll On.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: World Gone Mad van The Weight Band is het album van deze week. En de band was natuurlijk enige tijd de begeleidingsband van Bob Dylan. En ze speelden

Doo-Wop Band, Days of the Locusts. Het werd onrustig binnen de Yardbirds. Sommige leden wilden een bluesband blijven en anderen wilden weer hitsingles produceren. En dat werd uiteindelijk ook de ondergang van de band, de Yardbirds. I Ain't Done Wrong.

The Yardbirds, I Ain't Done Wrong. De band hunkerde werkelijk naar een hit en daarom werd zelfs een Amerikaanse hit van de McCoys gecoverd. En in de McCoys speelde toen de latere bluesgitarist Rick Derringer als zanger en gitarist. The Yardbirds, My Girl Sloopy.

The Yardbirds, My Girl Sloopy. Jeff Beck is niet opgestapt bij de Yardbirds. Die is gewoon uit de band gezet omdat hij zich in de ogen van de andere bandleden structureel misdroeg. En Jimmy Page was intussen bandlid geworden, want die kwam binnen als basgitarist en die heeft toen de solo-gitaar van Jeff Beck overgenomen. De Yardbirds, Train Kept a Rollin'.

The Yardbirds, Train Kept a Rollin'. De laatste single waarop Jeff Beck meespeelde was een eigen compositie en dat werd een grote hit. In 1976 kwam zanger Keith Relf om het leven toen zijn microfoon onder stroom stond. Ja, je moet maar pech hebben. The Yardbirds, Shapes of Things.

The Yardbirds, Shapes of Things. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henri Knecht coördineerde de playlist. En dit is de laatste bijdrage van The Yardbirds, A Certain Girl.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lus. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We hadden nog Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14, 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Deze CD die heeft je gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en door van het nummer Recluse Revisions.

Ja, het is duidelijk dat deze Jerry Leger dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd, dus de echte cd die zit er aan de hand te komen, die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago, een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shady Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legere, Pete Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1985 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema uit de Rinsuma Geest uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues, in de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

De originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs uit 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland, een Engelse groep... die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass... een beetje in die sfeer, maar wel heel bekend is in Engeland... op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan... Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje, aan Barcelona.

En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe... die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt. Namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig gekomen. De prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running, maar in wat gas terugnemen. Maar gelukkig wel een nieuwe cd. Gewoon getiteld Daniel Lohuis en daarvan Als het regent in Rotterdam.

Ja, ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nieuwe cd van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de cd I Got Love met de Depression Blues.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het was een hit voor Muddy Waters in 1955 en Little Walter was destijds zijn mondharmonica-speler. Greg Elman nam het nummer opnieuw op met mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Greg Elman, Trouble No More.

Greg Ellman, Trouble No More. Jim Lauderdale uit North Carolina schreef al nummers voor George Strait, Elvis Costello, The Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. En hij maakte albums met Ralph Stanley, Buddy Miller en Donna the Buffalo. Maar hij maakte daarnaast ook nog 31 soloalbums. Jim Lauderdale, Lonely Weekends.

Jim Lauderdale, Lonely Weekends. Buddy Guy kwam staatarm vanuit Louisiana naast Chicago, waar de blues hem miljonair maakte. En dat is heel bijzonder, want de blues is niet de wereld van de grootverdieners. Buddy Guy, Clouds in My Heart.

Buddy Guy, Clouds in My Heart. De Melpass Brothers uit North Carolina. Dat is een band met Chris en Taylor Melpass. En ze toerden al met Merle Haggard, Willie Nelson, Ray Price en Marty Stewart. En de broers zijn echte puristen. Ze blijven de traditionele bluegrass trouw. De Melpass Brothers, Caught

De Melpass Brothers, Caught in the Middle. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar werd hij een van de beste mondharmonica-spelers in de blues. Hij vormde jaren een duo met Buddy Guy. Hij is tevens soloartiest en hij toerde ook nog met Van Morrison en de Rolling Stones door Amerika. Junior Wells, I Don't Know Why.

Junior Wells, I Don't Know Why. Will Kimbrough uit Alabama was de zanger-gitarist van de band Will and the Bushmen. Later werd hij de producer van Rodney Crowell, Todd Snyder en Kim Ritchie. Hij was de songwriter voor Jimmy Buffett, Little Feat en Jack Ingram. Hij werkte samen met Steve Earle, Emmylou Harris en Mavis Staples. En hij maakte ook nog 9 soloalbums. Will Kimbrough, Sittin' and Thinkin'.

Will Kimbrough Sitting and Thinking. Lievel Helm uit Arkansas ging als drummer met zanger Ronnie Hawkins mee naar Canada. De Hawks gingen als de band Bob Dylan begeleiden en streken vervolgens in Woodstock neer, waar het debuutalbum Big Pink werd gerealiseerd. Dit is een solo-opname van Lievel Helm, Going to Main Street.

Liv on Helm, Going to Main Street. Susan Marshall woonde al in Oregon, Californië, New Mexico en Tennessee, maar uiteindelijk streek ze neer in New York en daar werd ze een topmuzikant. Als pianiste werkte ze met Willie DeVille, Devon Elman, Solomon Burke, Lynyrd Skynyrd, de North Mississippi All-Stars en Lucinda Williams. Daarnaast heeft ze nog een eigen band, Mother's Station, en ze is ook nog singer-songwriter. Susan Marshall, Time and Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All of Your Stones van de Steelwoods is het album van deze week. En dit is pas het derde album van deze band. In 2017 verscheen Straw in the Wind. In 2019 Old News. En in 2021 All of Your Stones. Na deze opname overleed gitarist Jason Cope. En Jason Cope was tevens de studiogitarist van de Secret Sisters. Hij werd 42 jaar. De Steelwoods, You Never Came Home.

The Steel Boots, You Never Came Home. Peter Wolf uit New York maakte tijdens zijn studie in Boston deel uit van allerlei bands, maar in 1967 werd hij de zanger van de Jay Giles Band. Sinds 1984 is hij soloartiest en als soloartiest werkte hij al samen met Mick Jagger, Don Covey, Aretha Franklin, Shelby Lynn en Merle Haggard. En hij was enige jaren getrouwd met de filmster Faye Dunaway. Deze opname maakte hij met mondharmonica-speler Billy Branch. Peter Wolf, Walking Through the Park.

Peter Wolf, Walking Through the Park. Holly Mosley uit Alabama wordt in Amerika als een groot talent gezien. Ze is een protégé van Travis Tritt en ze neemt op in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals. Ze sympathiseert met Donald Trump, maar dat is in redneck country kringen nauwelijks een probleem. Holly Mosley, Who Will the Next Fool Be?

Holly Mosley, Who Will the Next Fool Be? Jimmy Johnson, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij is de broer van zanger Sid Johnson en hij begon in Chicago als gitarist bij Jimmy Dawkins. Later begeleidde hij Percy Mayfield en John Lee Hooker totdat hij een echt band begon. Jimmy Johnson, Serve Me Right to Suffer.

Jimmy Johnson, Serve Me Right to Suffer. Preston Shannon uit Memphis, dat was zo'n bluesartiest die alleen in zijn eigen omgeving wereldberoemd was. Hij speelde zijn hele leven in het clubcircuit van Memphis en hij vormde jarenlang het huisorkest in de B.B. King Blues Club in Beale Street. En hij nam op latere leeftijd nog een keer deel aan The Voice in Amerika. Preston Shannon, Easy Money.

Preston Shannon, Easy Money. De Holmes Brothers uit Virginia, dat waren Sherman en Wendell Holmes en drummer Popsy Dixon. En ze begonnen als gospelband, maar de heren hadden snel door dat er veel meer werk was in de clubcircuit wanneer ze ook blues, soul en country speelden. De Holmes Brothers, We Meet, We Part, We Remember.

The Holmes Brothers, We Meet, We Part, We Remember. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Johnny Hoy komt uit Martha's Vineyard en hij is eigenlijk visser van beroep, vandaar de naam van zijn band, Johnny Hoy and the Bluefish. Hij is een talentvol mondharmonica-speler die vooral werd geïnspireerd door Tom Waits, James Cotton en Muddy Waters. Johnny Hoy, don't put no headstone on my grave.

0: this trouble you cause me.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donnie Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van heurt, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble With Love van Trudy Lynn van de cd Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, ding, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de cd Outdated Emotions.

Ja, dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als mensen van vroeger een beetje op eerd worden. Of van vroeger, maar op eerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende nummer. Je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire, in dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer, een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance, maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nieuwe cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar hij dan wat gaat lezen over Rick Meijer. Dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt. Die we een aantal weken terug in de uitzendingen draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tientje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries werk deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wat een heel mooi nummer opstiet. Wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nee cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijers. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street en Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat we weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel kom. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hier in zit, misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dor heeft samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Hij heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film. Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women en Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound, zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. En opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja, dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld... De roots hebben in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nee uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar cd All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Hondsrug Highway, de N34. Misschien moeten ze daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een cd uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt door zijn broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen werkten er met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U de voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de cd Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cube in the Blizzard van de cd Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Als eerbetoon aan de op 78-jarige leeftijd overleden zanger Jerry Marsden starten we ieder uur deze week met een nummer van Jerry en de Pacemakers. En deze band presteerde het onmogelijke. De eerste drie singles van de band werden nummer 1 hits in Engeland. Zelfs de Beatles konden dat niet evenaren. Het was How Do You Do It, I Like It, en de derde werd zelfs een wereldhit voor Jerry en de Pacemakers. You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. De zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams loopt vandaag als een rode draad door het programma. En deze Hank Williams Jr. maakt zich zorgen over het hedendaagse Amerika. En hij schroomt niet dat uit te spreken in zijn nummers. En talloze Amerikanen blijken die mening te onderschrijven, want de teller voor Hank Williams Jr. staat nu op 44 top 10 hits en 10 nummer 1 hits in Amerika. Hank Williams Jr., USA Today.

Hank Williams Jr., USA Today. John Lee Hooker nam het nummer op met de studiomuzikanten van Motown Records. En vervolgens toerde hij met The Animals als begeleidingsband door Engeland. En dat was het begin van een lange en succesvolle carrière. John Lee Hooker. Boom, boom.

John Lee Hooker, Boom Boom. 1982 was een topjaar voor Hank Williams Jr. Toen stond hij met maar liefst 9 albums in de Billboard Top Albums Chart. In 1987, 88 en 89 werd hij in Amerika gekozen tot Entertainer of the Year. En hij opende in 1991, 92, 93 en 94 op maandagavond het populaire tv-programma Monday Night Football over de ontwikkelingen in het American Football. Hank Williams Jr., Red, White and Pink Slip Blues.

Hank Williams Jr., Red, White and Pink Slip Blues. Mary Wells uit Detroit kreeg Smokey Robinson als componist cadeau van Motown Records. En dat leverde meteen een grote hit op, The One Who Really Loves You. En op de opvolger werd een top 10 hit in Amerika. Mary Wells, You Beat Me to the Punch.

0: Mary Welsh, You Beat Me to the Punch. Hank Williams Jr. komt uit Louisiana en het is dan ook een echte zuiderling. Hij zit hem nog steeds niet lekker dat de zuidelijke staten de Civil War verloren van de noordelijke staten. En hij is daar ook heel duidelijk over. Als de zuiden hadden gewonnen, dan had hij een gooi naar het presidentschap gedaan. Montgomery in Alabama was de hoofdstad van Amerika geworden en zijn vader, Hank Williams, zou afgebeeld staan op de dollarbiljetten. Hank Williams Jr., Long Gone Lonesome Blues.
1: Now, Bo Cephas, I seen your daddy in 1951. I learned a lot from that man. And he sang something he called the Long Gone Lonesome Blues. Now I'm gonna teach it to you the way I done it, and you just take it on like you want to.

0: on, Bullshakers, like you want to.
1: Hank Williams Jr., Long Gone, Lonesome Blues. Berry Gordy schreef het nummer voor de Temptations, maar die waren aan het toeren en daarom mocht een lokale band uit Detroit het opnemen met liedzanger Billy Gordon. En het werd een top 5 hit in Amerika. In Engeland werd het de nummer 1 hit voor Brian Poole en de Tremolos. Dit is het origineel van The Contours, Do You Love Me?
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours, Do You Love Me? Hank Williams Jr. is een fanatieke supporter van de American Football Club Pittsburgh Steelers. En als het even kan, zit hij ook op de tribune. In 2016 zong hij het Amerikaanse volkslied in een uitverkocht stadion voor de Super Bowl, de grote finale in Amerika tussen Pittsburgh Steelers en Seattle Seahawks. Hank Williams Jr., Cross on the Highway.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Fool of Love van Hilde Vos is het album van deze week. En Nederland heeft tegenwoordig een in country gespecialiseerde studio in Bovensmilde in Drenthe. De Neo Music Studio. En daar werd ook dit fonkelnieuwe album opgenomen. Dit is een cover van Dolly Parton. Hilde Vos, Do I Ever Cross Your Mind?

Hilde Vos, Do I Ever Cross Your Mind? Hank Williams Jr. is een actief lid van de Republikeinse Partij. Hij steunde John McCain, George Bush, Sarah Palin en Michelle Bachmann. En desondanks heeft hij ook twee democratische politici die hij zag zitten financieel gesteund, namelijk Jim Cooper en John Tanner. Hank Williams Jr., Blue Jean Blues.

Hank Williams Jr., Blue Jean Blues. Bobby Bland uit Tennessee nam een nummer op van blueslegende T-Bone Walker. Dat deed hij met gitarist Wayne Bennett, die de gitaarfills van T-Bone Walker moest spelen. Het werd een top 5 hit in Amerika. Bobby Bland, Stormy Monday Blues.

Bobby Bland, Stormy Monday Blues. Hank Williams Jr. had een bloedhekel aan Barack Obama. Tijdens een optreden in Iowa zei hij tegen het publiek: we hebben een moslim als president. Hij haat de boeren, hij haat de militairen, hij haat Amerika en wij haten hem. En dan scoor je natuurlijk wel voor eigen progie voor de rednecks, maar als artiest verlies je ook veel mensen. Hank Williams Jr., I've been down.

I've Been Down, dat was de laatste bijdrage van Hank Williams Jr., die vandaag als een rode draad door het programma liep. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Esther Phillips kwam rechtstreeks uit een inrichting in Lexington, Kentucky, waar ze verpleegd werd vanwege haar heroïneverslaving. En toen moest ze optreden met Kenny Rogers, die haar achter de schermen in contact bracht met zijn broer, producer Leland Rogers. En deze Leland Rogers dook met Esther Phillips de studio in en samen scoorden ze een nummer 1 hit in Amerika. Later zou Engelbert Humperdinck een hele kitscherige uitvoering van het nummer maken, maar dat werd een wereldhit. Maar deze uitvoering van Esther Phillips blijft de mooiste. Release Me.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wilde niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Op het Derksen, hè?
4: Ja, op het Derksen.
2: Op het Derksen, ja.
4: Dat,
2: dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja, ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
4: Maar dit huis... Jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder op gesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: En je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau.
4: Ja.
2: En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing.
4: Ja.
2: Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien en kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En dat was je nog nooit geweest, want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nog altijd. Ik bedoel, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechts gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus of zo?
2: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Een camouflage.
2: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch...
1: Ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een linksbedrijf.
0: Ja.
1: Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik denk, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Om te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had, zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou heb je een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en toen kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou al onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt het huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we in bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed. En dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras.
0: Ja, ja,
1: die
0: ja.
1: hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja.
0: Ja.
1: En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma de Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heyer-zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar... In die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat er telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Ja. Zullen we eens even naar het veld van Rolde Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat
0: historie.
1: Dat is mooier, mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Zeslo.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. Het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En dan denk je, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van gehad.
1: Mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta geloof ik, die heeft ze nog steeds.
1: Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono. Voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was van oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem II en Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben de jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen we ze even een boekje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld en dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd en er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder en zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen, ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: meer. Oekie Hoekema.
1: Oekie Hoekema, zeker. Ja. Had ik samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en de First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had ik nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten s'avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten, die stond daar spiernaakt vastgebonden. En die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort qua jongensstreken, hè. Het was leuk, het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gegaan, dat was...
1: Anne Vondeling, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlaag, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlaag was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer. Maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig.
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank. Maar verstaan doe je ze niet. Nou, iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Werd ontslagen.
0: Maar ondertussen was jij, ondertussen ben jij toen, jij werkt al voor...
1: Voor de krant.
0: Voor
1: in
0: de winst,
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het Nieuwsblad, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben je bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen,
0: dat was
1: nogal
0: een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: En, net de mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen ze van die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari tweede deel. En 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus nog.
1: Die naaien geen oren aan hoor, die Duitsers.
2: Coolness of the riverbank. And the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt en dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Ja. Komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gekke
0: wat
1: is,
0: voor auto. En,
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit met de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar ik kwam, kon je niet in. Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben alweer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld. Hè?
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Maar vroeger was het
0: de bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen
0: van het jaar. En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van, als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder. Het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vader.
1: Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder. Het moet allemaal multimedia.

0: Ja, maar ik hoop toch nog
1: hoe is het met jouw Frans, Johan?
0: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
1: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
0: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
1: Ja, Hitler, die had ook Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van... En Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, nou, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
0: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
1: Ja.
0: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
1: Slow is het.
0: Ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
1: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
0: Ja.
1: Die deed Gozo natuurlijk vroeger, of niet?
0: Ja.
1: Gozo Berger.
0: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek.
1: Die
0: daarin,
1: familie van Bertus Dekker?
0: Of
1: van die
0: of
1: andere
0: neef.
1: Dekkers?
0: Nee, een oom
1: van
0: of een
1: neef. Zo, ja.
0: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
1: Ja, ja, ja,
0: en, dat,
1: ja, ja.
0: En toen vond ik dat belachelijk, maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
1: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe goed gaan.
0: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
1: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je daar geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Struijer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag, dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar wij bent hier op het ogenblik bent wij hier buiten op locatie. En wij bent in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, dat zijn lage stukken land. Wij zijn nu in de Broeken in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is. En dit is eigenlijk, dit is eigenlijk buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valk hebben we ook alweer zien. En dat is, er bent natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer, en nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met die tweeën in. Want de mannetjes en vrouwen die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op, zal ik maar zeggen, op nou, misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En daar zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stilstaand

Stuk, hè? Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Gnollen woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazanten, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En nou ja, en alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En die, ja, het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers. Maar in mijn optiek is die titel al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte, het zal komen door dat verkeerd beheer, het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval, één ding weet ik zeker. Ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kiekendief bijvoorbeeld, die zit hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond. Bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buurt of op de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, het, dat ze hier het ook maar laten groeien. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment is je zo leeg. Je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Je ziet, ze doet er volgens mij niks, maar de graast ook niks. Hè? Je ziet geen schaap of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in het Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Ja, het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk. Vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè. En het is nog wat te lucht. Dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hert treffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Luther Allison nam op 7 juli 1997 een nummer van de Rolling Stones op in de Arden Studios in Memphis. En 3 dagen later hoorde hij dat hij een hersentumor had. Hij overleed op 12 augustus 1997 in het ziekenhuis van de University of Wisconsin in Madison. Luther Allison, you can't always get what you want.

Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. De Bo Brummels uit San Francisco, dat is de band van zanger Sal Valentino en gitarist-songwriter Ron Elliott. En er ligt een nieuw album in de winkel, The Very Best of the Bo Brummels. En dat is vooral een mooi album voor muziekliefhebbers die deze band hebben gemist in de jaren 60 en 70. De Bo Brummels, You Tell Me Why.

De Bo Brummels, You Tell Me Why. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, maar hij klinkt niet als de traditionele countryzanger. Hij zingt ook rock en soul en blues. En eigenlijk is het jammer dat hij countryzanger is geworden. Travis Tritt, honky.

Travis Tritt, Honky Tonk Women. Johnny Ramestella uit New York had al vrij snel door dat zijn achternaam nou niet de beste artiestennaam was. Daarom noemde hij zich Johnny Rivers. En op zijn album Help Me Rhonda coverde hij een nummer van Arthur Alexander dat in een eerder stadium ook al door de Rolling Stones was gecoverd. Johnny Rivers, You Better Move On.

Johnny Rivers, You Better Move On. Johnny Copeland, die komt eigenlijk uit Louisiana, maar hij begon zijn carrière in Houston, Texas, als begeleider van Sonny Boy Williamson en Big Mama Thornton. En later verhuisde hij naar New York, waar hij op 3 juli 1997 overleed tijdens een hartoperatie. Hij werd 60 jaar en hij is de vader van blueszangeres Shemekia Copeland. En dit was zijn allerlaatste opname, Johnny Copeland, Tumbling Dice.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Truth van Lawrence Jones is het album van deze week. En Lawrence Jones is een jeugdige Engelse bluesgitarist die wordt begeleid door twee Nederlandse bluesliefhebbers, Jan Lagendijk en Gregory Elias. En dit is het eerste project van die heren. Lawrence Jones, What Would You Do?

Lawrence Jones, What Would You Be? Nee, What Would You Do is het nummer. Tracy Lawrence, die komt uit Arkansas en die werd op een goede avond ontdekt in het country restaurant Live at Libby's. En toen ging het snel. Hij heeft intussen 9 studioalbums op zijn naam staan en 40 hitsingles, waaronder 8 nummer 1 hits in Amerika. Tracy Lawrence, Painted Black.

Tracy Lawrence, Painted Black. In juli 1967 troffen de heren elkaar in café Go-Go in New York. Gitarist Al Cooper, die had op dat moment al een hitje geschreven voor Gary Lewis en de Playboys, This Diamond Ring. En hij had als organist gespeeld op Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Een andere gitarist, Steve Katz, die speelde bij Dave Van Ronk en Reverend Gary Davis. En de bassist Jim Fielder van Frank Zappa en ook van Buffalo Springfield. En jazzdrummer Bobby Colombi. En toen die avond werd Blood, Sweat and Tears geboren. Na het debuutalbum kwam zanger David Clayton Thomas vanuit Toronto naar New York en toen was het een topband. Blood, Sweat and Tears, You're the One.

Blood, Sweat and Tears, You're the One. Otis Clay, die komt uit Mississippi en de Rolling Stones waren fans van hem. En zelf kent hij ze niet persoonlijk, maar hij coverde wel een Stones nummer dat door de band in 1969 werd opgenomen in de legendarische Muscle Shoals Sound Studios in Sheffield, Alabama. Otis Clay, Wild Horses.

Otis Clay en Wild Horses. Ronald en Ernie Isley maakten een nieuw album, Power of Peace, met gitarist Carlos Santana. En ze namen een klassiek bluesnummer van Willie Dixon op. The Isley Brothers en Santana, I Just Want to Make Love to You.

Dina Carter en Ruby Tuesday. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Ali Kane coördineerde vandaag de playlist. Chris Hillman, die kent u ongetwijfeld nog van The Birds, The Flying Burrito Brothers, Manessas en The Desert Rose Band. Maar de man heeft een prachtig nieuw soloalbum gemaakt, Biding My Time. En daar staat een nummer op van folkzanger Pete Seeger. Chris Hillman, Bells of Rimini. Oh.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied. In de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat de WSM gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd. En het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen, dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de oude spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinson Field waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de blank dan wezen?
4: Ja, dit is door de blank gedaan. Het is een onderdeel van van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Dat is een gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is en waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Is dit die gitaar die hij maakt en vuurt een stuk hout van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is het grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Donated by Skip Henderson en Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikaan het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R. Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 op een nummer. De Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de R. Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R. Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter komen. Het is wel een mooie titel van een label, eigenlijk.
0: Ja, R. Hooley, ja. Stones hebben me eigenlijk nog bekende maken, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little School Girl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe best die dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk wel. Ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zo een cotton gin. What is a cotton gin? A cotton gin is een baumwollefabriek. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt und die

0: Delta Blues Museum en ZZ Top, de Panam Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die want, Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En die, zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebt.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit het hond.
1: Ja, de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan,
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja,
0: dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Ja, Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zou zo nog vroeger klinken, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de, toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij... Dat zo'n host tegen hem zei van, nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren. Gitaar leren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten. En die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus, if you're on the crossroads... En dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, ja. Die dat ook samengesteld hebben. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg, twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht worden.
0: We kunnen nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deelen,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui, en ook wat geen filosofisch hier op de crossroad, een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die had een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvlet.
0: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
0: Ja, je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
0: En, schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
0: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistor zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens gehad op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. En ik ben, ik vind het prachtig.
0: Dit hoor je wel in een herinnering, zus.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
0: Dan lopen we hem de crossroads over.
2: Ja.
0: En dan denk ik
2: weer. Dat wij de goede weg.
0: Ja, ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
0: Ja, maar ik denk, door staat kruispunten denk ik ook voor. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
0: En je hebt ook mensen die gaan alleen nog maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen nog maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please. The vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook, een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson. Ja,
1: wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die. Ja, die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk, de Cream, in de 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in... In Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell. Al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau, de American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Ik ben terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen overigens.
1: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen. Hè? Die stroom er al niet zo langs de weg. Dat.
2: Ja, dat is perspectief, hè, als je dat zo ziet.
1: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van... Nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
1: Maar voel je je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bucker White en noem maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor... Van Drenthe natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Dat, die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder achter proberen te komen hoe dat nou west is.
1: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
2: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, heb mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie daar over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben je natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelt daar in zijn juke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft, 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens, op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu te bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen. Hè?
3: Ja, kort leven maar.
4: Ja.
3: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nogal drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zal ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt dat hij altijd goed gekleed uit. Ja. Maar hij heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
1: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur krijg je die legendevorming, ja?
3: Ja.
1: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roden. Nee, en beter fantaseren.
3: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: I'm getting late over the evening, child, I feel like blowing my home. I woke up this morning to find my little baby gone. Late over the evening, man. I feel like blowing my horn.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, hij heeft ook veel, vaak in Nederland al gespeeld. Hij is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeg vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffville.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De plek, de achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezien. Ja, down in the boondocks. Ja, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegroeid.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een hele kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Zo kun je het echt wel noemen.
1: Ja. Dit was van hout, bij ons was het van turf natuurlijk.
0: Ja.

0: De country blues van Muddy Waters, ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde in wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale en ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen en ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Klaasdeel kwam en waar hij toen al met uppetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, ja, het was werken gewoon als jong vent die van jaren 12, 13. Katoenpluk, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel duidelijk. Die mus al, die kon toen al. Met twee peren kon hij al wat. Ja. Of twee mules, twee ja. ezels, ja. kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, misschien hoeing en chopping cotton. Dat,
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets die. Anders kan het niet. En je moest direct de hand in de molen steken. Want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had. Als hij de muziek merk op de plantage. Was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man met die woorden. Hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel worden genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Ja. Burkloverblues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar het was, ja? Nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat likker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze voelen aan en binden niet meer. Ben gaat op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Adeline Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

QB and the Blizzards gave you my word. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren twee goede vrienden uit Houston, Texas, waar ze opgroeiden. Maar Albert Collins ging naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York. En daarna kwamen ze elkaar alleen nog wel eens tegen in de studio. Albert Collins en Johnny Copeland, Back at Bone.

Albert Collins en Johnny Copeland, Black Cat Bone. Haar echtgenoot, Robert Taylor, had jaren twee banen om de carrière van zijn vrouw van de grond te krijgen. Maar uiteindelijk werd zijn vrouw de Queen of the Blues, Coco Taylor. That's why I'm crying.

Coco Taylor, That's Why I'm Crying. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat gitarist Tinsley Ellis uit Atlanta nooit geboekt wordt op grote Nederlandse festivals. De man levert al jaren topalbums af. Tinsley Ellis, Double Eyed Whammy.

Tinsley Ellis, double-eyed whammy. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en daar zag hij als kwajongen Buddy Guy, Albert Collins, Freddie King en Muddy Waters optreden en toen wist hij al wat hij wilde worden. Lucky Peterson, I'm free.

Lucky Peterson, I'm Free. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van bluesartiest Raphael Neal. En deze Raphael Neal vond dat zijn zoon het vak moest leren van een echte blueslegende en hij regelde een baan voor hem als basgitarist bij Buddy Guy. Kenny Neal, Look But Don't Touch.

Kenny Neal, Look But Don't Touch. Jimmy Johnson uit Mississippi begon in Chicago als gitarist bij Otis Clay. En uiteindelijk zou hij ook nog 13 soloalbums maken. En zijn broers Sil en Mac werden ook grote jongens in de blues scene van Chicago. Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer.

Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer. Clarence Gaynard Brown uit Louisiana begon in Nashville, waar hij country albums opnam. Daarna leidde hij de huisband van de tv-show The Beat en hij was sheriff in New Mexico. En hij maakte daarna zijn comeback als bluesgitarist en uiteindelijk werd hij de favoriete gitarist van Frank Zappa. Clarence Gaynard Brown, born in Louisiana.

Clarence Gatemouth Brown, born in Louisiana. Emery Williams Jr., dat was een bluespianist in het clubcircuit van Detroit en hij noemde zich Detroit Jr. Later verhuisde hij naar Chicago, daar schreef hij nummers voor Coco Taylor en Albert King en hij zat in de begeleidingsband van Eddie Boyd, John Lee Hooker en Amos Milburn. Detroit Jr., If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Katie Webster was na het overlijden van Otis Redding 10 jaar uit beeld, omdat ze als pianist van zijn begeleidingsband het niet kon opbrengen om nog langer op te treden. Maar geheel onverwacht maakte ze haar comeback. Katie Webster, Pussycat Moan.

Katie Webster, Pussycat, Moan. The Paladins, dat is een rockabilly band uit San Diego met zanger-gitarist Dave Gonzalez. Het is geen blues, maar de bluespolitie is wel enthousiast over de albums van The Paladins. Going Down to Big Mary's.

The Paladins Going Down to Big Mary's. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van The Paladins Going Down to Big Mary's. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met QB and the Blizzards met More Than I Could Ask For.

prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

put those boots back on. De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoef je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Kita Hughes uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rauw, werd het ook naar Nederland toegebracht. Het was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Muskee en Willy Middel en Ilko Gelling en neem ze allemaal maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen nog al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiden weer om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of you feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was Harry ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van, weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei ik, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

Uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje ophang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drum. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd nu naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draait is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Morning on. Right. You know, baby.

0: Now then, what's going on here then, eh?
1: Eric Burden and War, met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal afwees op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

1966, het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar, een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazz-uitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazz-drummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz-uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, de Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar de weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy. Samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden. Dat is Nancy Griffith, Texaanse singer-songwriter, op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met getrouwd een poosje. En haar meest bekende cd samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met getrouwd een poosje. En haar meest bekende

uitbracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith, die stuntauffeur, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Drenthe op rtvdrenthe.nl. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Johnny Rivers uit New York was vooral populair in het clubcircuit in Los Angeles en San Francisco. Dit komt van zijn album Slim Slow Slider. Het nummer is geschreven door Gram Parsons en hij nam het op met de gitarist John York van The Byrds. Johnny Rivers, Apple Tree.

Johnny Rivers, Apple Tree. Lil Cream en Eric Stewart van 10cc, dat waren zwagers van elkaar. En ze schreven dit nummer in de auto, op weg naar huis, na een optreden. En het werd een top 10 hit in Engeland. 10cc, Life is a Minestrone.

NCC, Life is a Minestrone. De Birds hadden heel goed geluisterd naar de Beatles en naar de Every Brothers. Don en Phil Everly namen dit nummer op met twee jongens van de Birds. Gene Parsons op drums en Clarence White op gitaar. The Every Brothers, I'm on my way home again.

The Everly Brothers, I'm on my way home again. The Sutherland Brothers en Quiver, dat was een band van de Schotse broers Ian en Gavin Sutherland. Maar dat waren wel Schotse jongens, maar ze woonden gewoon in de Engelse stad Stoke-on-Trent. En ze hadden een hele grote hit met Arms of Mary. En daardoor wordt het andere materiaal van zo'n band vaak vergeten. The Sutherland Brothers en Quiver, Dream Kid.

Sutherland Brothers en Quiver, Dream Kid. Johnny Darrell uit Alabama, dat is een echte pechvogel. Hij nam als eerste artiest allerlei nummers op, bijvoorbeeld Green, Green Grass of Home. Dat werd een hit voor Tom Jones en zijn single flopte. Daarna nam hij Ruby Don't Take Your Love to Town op. Die single flopte weer, het werd een hit voor Kenny Rogers. En daarna nam hij als eerste The Son of Hickory Hollis Tramp op. En dat werd weer een hit voor O.C. Smith. Dit was een cover van Little Feat. Hij nam het nummer zelfs eerder op dan Little Feat. Maar toen Little Feat het deed, werd het een hit voor Little Feat. En deze single deed helemaal niets. Ondanks het feit dat Clarence White de gitarist is. Johnny Darrell, Willin'.

Johnny Darrell, Willen. De Winkies, dat was een Engelse pubrockband met een Canadese zanger, Philip Rainbow. En het was tevens de begeleidingsband van Brian Eno. En op de dag dat het debuutalbum verscheen, werd de band ontbonden. En commercieel gezien was dat geen verstandig moment. De Winkies, Fever.

0: on fire, but what a lovely way to burn.
1: The Winkies, Fever. Het is een echte klassieker en het nummer werd gecoverd door talloze artiesten, maar in mijn ogen is dit de beste uitvoering. Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tiny Little Movies van Will Hoke is het album van deze week. En ooit zagen de Amerikaanse media in Will Hoke de nieuwe Bruce Springsteen. Maar zover is het nog niet. Zijn albums blijven briljant en die doorbraak zal het dus ooit wel komen. Will Hoke, is this all that you wanted me for?

Will Hoke, Is This All That You Wanted Me For? Gitarist Mick Ralphs vertolkte zijn eigen compositie op het laatste album van de band Mott de Hoepel. En vervolgens begon hij met zanger Paul Rodgers een nieuwe band, Bad Company. En dit nummer verscheen opnieuw op het debuutalbum van Bad Company, Mott de Hoepel, Ready for Love.

Motte Hoepel, Ready for Love. Roger McGuinn was de leider van de Birds. Hij was de beste zanger van de band. Hij was de belangrijkste gitarist tijdens plaatopname. En hij is al jaren soloartiest, want hij wil niets meer met de Birds te maken hebben. En we kunnen wel vaststellen dat Roger McGuinn geen sympathieke man was. Hij wilde altijd alles bepalen en dat pikt een band niet. Roger McGuinn, solo. Making movies.

Roger McQuinn, Making Movies. Sad Café kwam uit Manchester. Dat was de band van zanger Paul Young. En hij zou later samen met Paul Carrack Mike and the Mechanics beginnen. Maar hij overleed in 2010. Hij werd slechts 53 jaar. Sad Café, My Oh My.

Sad Café, My Oh My. Zangeres Carla Olsen komt uit Texas, maar ze ging naar Los Angeles en daar begon ze een eigen band, de Textones. En met die band werkte ze samen met Mick Taylor, Percy Sledge, Ry Cooder, Don Henley, Bob Dylan, Eric Clapton en John Fogerty. Het nummer is geschreven door Gene Clark. De Textones, Jokers Are Wild.

The Tech Stones, Jokers Are Wild. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Argent, dat was de band van toetsenist Rod Argent, de voormalige leider van The Zombies uit St. Albans. En zanger-gitarist Russ Ballard componeerde dit nummer en het werd een top 20 hit in Engeland. Argent, God gave rock and roll to you.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Musquet in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren wij het feit dat Harry Musquet 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met Musquet. De Musquet Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de titel dat Willem van der Linden uit eigenhuis de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Levaille op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Eelco Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van dat nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepinoya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP uit, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dorfeur. Het is de bezetting waar ze Harry toen in speelde met Lau Leo, Bernard Reinke, Jan Groening, de drumdokter uit Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink. Hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band. Bad News.

Bad news. Ik kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt de tijd wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aachen gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van pandemie en van corona. Strange Times. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de Musquée opgenomen is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquée, de Cadillac Assembly Line.

0: much, ladies and gentlemen.
1: Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live op een in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar we misschien altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Musquet September in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website musquettheater.nl. Nee, theatermusquet.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermusquet.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Musquet, die door M. Reeves. Of ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.